0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Ja.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover. Uur na uur.

painted

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

niet vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het
1: uur na uur

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam lichtgewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staken het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenden op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: En tot zover het nieuws.

Een hoop van onze muzikale helden zijn er niet meer. En één van onze helden heeft ons bij elkaar gebracht. Misschien weten sommigen van jullie het nog. Een paar jaar geleden in de Melkweg stonden we daar met z'n allen. Toen is eigenlijk dit concept geboren. En wij wilden eigenlijk vanavond een ode brengen aan deze fantastische artiest.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rozo Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou, oké.

0: En het is zaterdag 9 mei. Jawel, zaterdag, niet zondag. Het is?
1: Het is zondag.
0: Ja, zondag? Ja. Weet je het zeker?
1: Ja.
0: Weet je het? Ja, heel zeker. Nou goed.
1: Ja.
0: Deze zegt dat het zondag is, dus zal het wel. Goed, zondag 9 mei dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou goed, we beginnen weer lekker.
2: Ik weet dat.
0: Jij weet dat.
2: Ja, ik weet alles, joh. Dat, ja. Dat is het grote heuvel
0: nou
2: juist.
0: Nou, ja, weet je wat het probleem is?
2: Ja, vertel.
0: Jij denkt het allemaal te weten.
2: Nee, het is gewoon zeker dat ik dat weet.
0: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Goed, ik laat je in je illusie. We begonnen met ons wisselalbum. En dat is deze week?
2: Van Douwe Bob.
0: Juist.
2: Outcast.
0: Juist.
2: Outcast Town, om precies te zijn.
0: Ja, en het nummer dat wat we al draaiden heette With You.
2: Ja. Nou, gisteren is de ontknoping geweest van, jawel, het enige echte, tadaa,
3: The Voice.
2: Voice.
0: Ik heb hem alleen niet gezien, dus ik mag niet zeggen, de uitslag mag je niet zeggen.
2: Oh, dus ik kan nu gaan vertellen wat de uitslag is?
0: Nee.
2: Ja, nou dan gaan we dat niet vertellen.
0: Ik weet wel dat een dame uit Best in de finale stond.
2: Ja.
0: Dus.
2: Ja, een dame uit Brabant, om precies te zijn.
0: Ja, klopt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Die stond erin.
0: Ja.
2: Vond ik dit een geweldig seizoen van The Voice? Nee.
0: Oké.
2: Nee. Ik ben geen fan van de jury. En met de nadruk op Dinant, Willy Wartaal en Suzanne en Freek. Ik vind Ilse het nog wel leuk doen. Al zijn daar ook bij sommige mensen de meningen over verdeeld.
0: Ja, ik heb het gelezen.
2: Ik vind het soms een beetje too much. Net alsof het gemaakt is. Ja, en Willy Wartaal. Ja, die slaat meer Wartaal uit. Laat ik zou, niks. Voor mij dan, hè? Hou me ten goede. Hè?
0: Ik zou graag zien dat Anouk in de jury terugkwam.
2: Nou ja, dat weet ik ook weer niet. Maar ik vind Marco wel leuk in de jury, om heel leuk te zijn. Ja, die vond ik wel leuk. Maar die had ook wel een bepaald soort humor. Ik vond hier ook geen humor in zitten. Ik weet niet waarom, maar ik weet niet wat het was. Het zal aan mij liggen, hoor. Maar goed, maar het was voor de rest wel een leuke. Het was een leuke show. Absoluut.
0: Was live, hè, geloof ik, hè?
2: Nee.
0: Deze show was live, toch?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: En de kijkers konden...
2: Ja, dat is het trucje eraan. Deze show is opgenomen.
0: Ja.
2: En naar aanleiding daarvan zit er nog een programma achteraan.
0: Oh, nee. Oké.
2: En dat is wel live. En daarin krijg je dus... Daarin kun je dus... het is opgenomen. Maar er zit geen uitslag in die show.
0: Oh, op die manier. Ja.
2: Dus die komt pas daarna bij...
0: Ja, maar ik wou zeggen. Anders,
2: Ja, die zit met een live show daarna.
0: Oké.
2: Okay. Beetje vreemd gegaan allemaal, maar ja, die zit met een live show daarna. Dus ja,
0: nou,
2: dat.
0: Okay. We gaan het zien. Ik ga terugkijken, dus...
2: Goed. We gaan even op de tandem zitten. En dat doen we onder andere met Smile.
0: Ja, het is in ieder geval goed weer ervoor.
2: Ja, nou, op de tandem? Ja, vind ik wel.

0: ja, ik zat op de tandem en ik zong dit liedje. Ja, zo zou het eigenlijk kunnen samenvatten, dit. Ja.
1: Een brede fantasie heb je wel, maar...
0: Ja, dat weet ik. Ik heb er jarenlang mijn geld mee verdiend. Skik was dit uit 2002. En daarvoor dus Smile met de tandem.
1: En dankjewel voor de zon.
0: Ja, nou, graag gedaan.
1: Ja, de zon, die kun je ook bedanken. Dankjewel voor de zon.
0: Dank je.
1: De zon die schijnt. Hoe mooi is het weer. En zo kun je nog eventjes doorgaan.
0: Ja. En de zon schijnt en de mensen gaan er ook van stralen.
1: En ik zag een grote beer, kun je er ook van maken.
0: Grote beer?
1: Ja, je moet iets verzinnen.
0: Beer op de weg, hij ziet beer op de weg.
1: Nee. De zon die schijnt, het is mooi weer. Ik zag een grote beer.
0: En niet voor de eerste keer.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik zie normaal nooit beer op de weg.
0: Nee, het is meestal langs de weg.
1: Ja.
0: Ben je naar de dierentuin geweest dan?
1: Nee, maar niet.
0: Oh. Hey?
1: Nee, maar niet.
0: Oh.
1: Nee.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nee.
0: Dan zie je ook wel beren.
1: Ja, maar als je beren op de weg ziet, dat is iets heel anders, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, ja.
1: Ja, dat is een heel ander iets, hè? Ja, zo moet je het zien.
0: Ja, nee, ja, klopt.
1: Ja, ja. Dus dat. In ieder geval...
0: Dan houdt positief.
1: Dat doe ik altijd. Ja. Ik probeer het altijd zo positief mogelijk te houden.
0: Oh jee.
1: Positief. Ja, zou je dat kunnen doen. Goedemorgen naar Jolanda sowieso en naar Linde, want ik weet dat die aan het luisteren zijn. Daar kreeg ik al appjes van. En eigenlijk moet ik dat dan hier even zo doen, hè. Goedemorgen, schone madame.
0: Moet ik even aankondigen, toch?
1: Nee, dat hoef je niet aan te kondigen. Okay, nee.
0: Okay.
1: Nee. Maar goedemorgen, schone madame. Ja, ik denk dat ik dat wel weer, dat ik dat wel mooi gedaan heb gedaan.
0: Oké, okay, ja. Je zal een reactie krijgen.
1: Dat denk ik wel, ja. Nou, Jolanda die zit ook lekker te luisteren. Op de chat is nog even rustig, maar ik weet dat Mieke en PJ iets aan het doen zijn. Ik weet niet, ze gingen ergens naartoe in ieder geval. En dit weekend is het natuurlijk ook. Wat is het dit weekend ook? André valt stil. Wat is er dit weekend?
0: Geen idee.
1: Er is maar
0: één. Moederdag.
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen!
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat moet ik wel even bij zeggen. Het is Moederdag dit weekend en.
0: Ik was even graven.
1: Graafjes doen.
0: Ik was even met... Ja, oké.
1: Okay. Ja, nou ja.
0: Vertel verder. Doe je zaal.
1: Nou, voor de rest is er natuurlijk heel wat te doen. En natuurlijk, het is 14 mei, dus komende week. Dus komende donderdag. En wat is het dan? André, wat is het 14 mei? Want ja, dan ga ik even kijken omdat je dat weet natuurlijk. Hè. Kijk, dat is het leuk. Is altijd leuk dit.
0: Ja,
1: natuurlijk. Wat is het 14 mei?
0: Dat is 14 mei.
1: Nee. 14 mei is? Nou, dat wel.
0: Laat maar.
1: Hemelvaartsdag.
0: Oh ja, Hemelvaartsdag, natuurlijk.
1: Dan is er van alles te doen.
0: Ja.
1: Dan is er van alles te doen. Dus ja. Dus
0: ik hou even 60 op jij het wel eens.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: We moeten er even een beetje uitkletsen.
1: Ja, ja.
0: Ik heb nog niet veel koffie op vanmorgen, dus dat scheelt.
1: Dus er is natuurlijk ook van alles te doen in en om Oosterhout, maar ook bijvoorbeeld in Tilburg heb je een aantal platenbeurzen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus misschien is het ook wel leuk om dit soort dingen te gaan doen. We hebben straks nog wel meer dingetjes die je kunt gaan doen op 14 mei. Want er is onder andere in Oosterhout namelijk Vintage Hunt Hemelvaartsdag.
0: Ja, ik zie het.
1: Dus dat ga je allemaal nog wel te horen krijgen. Maar is het tijd voor om
0: even
1: te gaan bewegen?
0: Beweging.
1: Ja,
0: even
1: beweging.
0: Ja, die heb ik ook wel nodig. Beweging.
1: Ja, die heb je nou zeker nodig.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Wilt u gaan staan met uw linkervoet naar voren? En uw rechterarm die laat u zwaaien langs u heen, voorwaarts omhoog en achterwaarts omhoog. Daar gaat

Patio. Goed strekken en wat meer veren. Het is heel makkelijk. Toar. Naar voren gaan en terug gaan. Dus naar uw linkervoet steunen, rechtervoet. Omhoog duim, omhoog. En stoppen maar. Andere arm. Dan gaat ook de rechtervoet nu naar voren. We staan klaar. Linkerarm achteruit. Zwaai. Voorwaarts hoog. Achterwaarts hoog. Ja, doe maar. Trek aan hoor. Vooral dat laatste eindje. Onderweg is niet zo moeilijk. Maar het gaat om de strekking. En nu ook. Gaat goed. Voor omhoog. Achter hoog. En stoppen. De voeten naast elkaar. Rechtop staan. De armen zijwaarts. Eén tikje voorover naar uw voeten en weer terugkomen de armen zijwaarts en goed rechtop staan. Trek ze ook maar wat achteruit, uw armen. Dan gaan we buig omlaag, kom recht weer op. Voorover, raakt u de voeten of de vloer, maar houdt uw benen recht. Tik en strek en tik. Nu gaan we in hurkhouding, let op. Hurk in en sta. Hurk in, knieën de gebogen dus en weer staan. Stoppen. Graag nog een keer met de armen omhoog beginnen. En dan gaan we de eerste maal voorover met de rechte benen en de tweede maal inhurken. Dus we beginnen hoog, zelfde tempo. Ja, voorover en omhoog. Nu hurken we in. Klein maken en weer uitstrekken. Voorover houdt u benen recht. Nu buigt u en u strekt weer uit. Voorover. Hurk in. Voorover. En de laatste. Hurk in en sta weer op. Mooi. Een flinke spreidstand. De armen voor. Om de beurt. De linker en de rechterarm. Zwaaien door zijwaarts tot achter. Dan draait u dus eerst links mee. Kijkt die arm na. Uw rechterarm blijft op zijn plaats. De arm komt weer terug. Dus de linker is ook weer voor. En u gaat alleen de rechter met een zwaai om op schouderhoogte. Achter. En voor, uw linker en terug, uw rechter en terug. Doe maar met een beetje kracht. Kijk hem na. Draai mee en terug, draai mee en terug. Links en rechts. Doe maar. Nog tweemaal. Goed. We hebben nog een spreidstand, we gaan voorover staan. Ja? We draaien de voeten iets naar buiten toe. En we plaatsen de vingertoppen op de vloer, voorovergebogen. En laten de handen recht, of de armen dus recht naar beneden, de handen op de vloer op hun plaats. En dan buigt u de linkerknie, drukt u ver naar voren, schuin links naar voren. Doe maar, zo ver mogelijk, en strek hem weer. En doe het met uw rechterbeen, buig diep door en strek het been. Uw linkerknie, dan uw rechterknie. Ja, doe maar. Heupen naar links vanzelf, kan niet anders. En naar rechts. En strek de knie weer. Naar links. En strek weer. En naar rechts. Doe maar. Even volhouden. En de laatste. Tot zover. En stoppen. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: dat was dan weer de ochtendgymnastiek door Ab Gaubitz.
1: Zo, dat ja. hoort er nog achteraan. Ja.
2: Ja, dat zeg jij nou wel.
1: Een extra lange ochtendgymnastiek.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ja, dus, nou.
2: Ja, ja.
1: Kunnen we even bijkomen, hè? Nee, doe dat nou niet.
2: Oh, mag ik niet nog een keer?
1: Nee, nee. Eén keer is genoeg.
2: Oh, ik dacht dat meerdere keren was.
1: Dat is niet te herhalen, hoor. Nee.
2: Nee?
1: Nee. Zo vervelend.
2: Ja. Ja. Is het goed?
1: Nee, ik kwam een beetje te hard binnen in mijn oor.
2: Oh.
1: Dus, wil je de volgende keer even waarschuwen?
2: Ik heb net gewaarschuwd. Ja.
1: Moet ik hier dan weer mee?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Ja.
2: Moet je niet aan mij overlaten. Ja. Ik heb het maar, ik denk van ik doe het maar gelijk zo op die manier. Dat is toch net zo makkelijk?
1: Ik heb het al drie keer gepinkt.
2: Ja.
1: Wel genoeg, hè?
2: Leuk, hè?
1: Nou, geweldig.
2: Vond ik ook.
1: Geweldig.
2: Ik vind dat het best wel goed is.
1: Ja, geweldig.
2: Ja.
1: Goed, ja. Ander onderwerp.
2: Ander onderwerp. Oh, je bent erg. Je bent slecht, ja.
1: Dat weet ik. Ja.
2: Ja, dat, ja. Dat is één ding wat zeker
1: ben ik slecht.
2: Dat.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dat.
1: Ja. Jij had een berichtje.
2: Nee, want nee. We gaan eerst even muziek draaien. Weet je waarom? We hebben al zoveel...
1: Stijn het draaiboek, een berichtje.
2: We hebben al zoveel gekletst.
1: Stijn het draaiboek.
2: Nee hoor.
1: Stijn het draaiboek.
2: Nee hoor. Nee hoor.
1: Het verkeerde draaiboek. Nee hoor.
2: We hebben net bewogen, dus ik denk zo van... Dan moeten mensen weer eventjes genieten van muziek dan van ons geklets.
1: Nou, oké.
2: Okay. Ja, dus laat maar Gerard Joling draaien.
1: Ja.
2: En natuurlijk Friday erachter gaan. Maar eerst Gerard Joling.

0: En dat was de titel van de nieuwe single van Friday. Vorige week is die namelijk uitgekomen. En trouwens, dit blokje zou je ook mooi bij elkaar kunnen voegen natuurlijk. En zeggen van Summer Rain en dan niet voor één keer.
1: En dat had ook nog gekund, ja. Dat
0: niet
1: had
0: voor één keer Summer Rain kan je ook natuurlijk.
1: Dat had ook nog gekund, inderdaad.
0: Ja, dus dat was Gerrit Joling, ook zijn nieuwe single.
1: Ja, lekker.
0: Ja, toch?
1: Nou, vind ik ook.
0: Nou, dus, dan zijn we het daarover eens.
1: Ja, het is nou, er zijn wel meerdere nieuwe goede platen uit. Ja. Niet alleen Nederlands hoor, maar ook buitenlands. Dus ja, dus ze zitten ook een paar hele goede lekkere nummers bij. En die zijn er ook. Dus dat mogen we ook nog wel even meegeven natuurlijk.
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Ja, dus er wordt net High Handsome tegen mij gezegd.
0: High Handsome, ja, oké. Okay.
1: Ach ja, hey, iets heel anders, want goed nieuws voor de liefhebbers van vintage interieur en mid-century design. Op Hemelvaartsdag, oftewel 14 mei, opent Vintage Meester speciaal haar deuren voor een extra shopdag. Nou, kom struinen tussen unieke vondsten en tijdloze meubels en karaktervolle accessoires. Of je nu op zoek bent naar dat ene statement piece, of gewoon zin hebt in inspiratie. Je bent van harte welkom. En dat allemaal bij Vintage Meesters, dus hier in Oosterhout. En dat op een Hemelvaartsdag. Dus dat is aanstaande donderdag op de 14 mei. Dus, en het begint allemaal om 12 uur en eindigt om 4 uur. En dan kun je dus naar Vintage Meesters toe hier in Oosterhout. Lekker snuffelen, maar er zullen natuurlijk nog heel veel meer van dit soort snuffelmarkten, et cetera. Komen. Dus dat geeft een voordeel. En je kan dus van alles daar krijgen. Dus dat is op Hemelvaartsdag te doen. Straks nog meer over Hemelvaartsdag. En onder andere ook over een platenbeurs die in Tilburg is. En zo kun je nog wel even doorgaan. Maar daar hebben we het later even over. Goed, we gaan eventjes naar Krabbedijken zo meteen. Maar eerst gaan we naar Domburg. Dat doen we met de heren Spaan en Vermeende. Zomer in Domburg. Van waar kennen we dit nummer ook alweer?
0: Ja, ik ken het nummer ergens van.

0: dacht, ik doe nog even naar het einde mee van die plaat.
1: De laatste, dat stond niet op de plaat, is hè?
0: Nee.
1: Nee, daar hebben ze het de gelukkige helft geknipt.
0: Het was mooier. Ja, dat was ik.
1: Daar hebben ze er net afgeknipt.
0: Dat hebben ze er net afgeknipt. Nee, ja. Dat hebben ze er niet afgeknipt, het zat er nog in. Dat was ik.
1: Oh, dat was jij?
0: Ja.
1: Was jij dat?
0: Ja, toen leefde ik nog niet, maar...
1: Was me niet opgevallen.
0: Ja. Ja.
1: Nu wel.
0: Ja, nou wel, je merkt het, ik was...
1: Oh, geweldig. Ja.
0: Ja.
1: Dit is echt een aanvulling op het programma, dit, hè? Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Een tip voor muziekliefhebbers, want op één donderdag in de maand namelijk kun je altijd naar de Tilburgse Platenmarkt op het Stadhuisplein. Nou, in mei kan dat ook weer, oftewel op 14 mei, Hemelvaartsdag, dan straal je weer van 1 tot en met 9 uur 's avonds langs de kraampjes van de verzamelaars uit binnen- en buitenland, waar je dus dan koop je vinylen en ook cd's, et cetera. Nou, de entree is gewoon gratis. En dat is op het Stadhuisplein in Tilburg. Maar er is ook een vintage en platenbeurs in Bosvreugd aan de Reeshofdijk nummer 12. En daar kun je terecht van 1 tot en met zelfs 11 uur. En dat op Hemelvaartsdag ook. En dat aan de Bosvreugd aan de Reeshofdijk 12. En dat alles doe je niet op een lege maag. Dus je kan er ook een hapje eten bij onder andere Saté Kit. Dus en zorg er wel voor dat je daarvoor cash geld meeneemt. De entree is trouwens €6 aan de deur. En dan kun je daar dus ook platen kopen, zeg maar. Dus, dat allemaal op 14 mei dus ook in Tilburg.
1: En wie weet waar je nog tegenkomt.
0: Dat is één ding wat zeker is.
1: Ja, zo is het.
0: Tijd voor Rob de Nijs, in dit geval samen met Julien Clerc. Dit is Melody, oftewel één melodie.

0: nummer dat je niet zo vaak hoort op de Nederlandse radio. Dit was Houston met uit 1973. Life is on my side, zoals het.
1: Ja.
0: En daarvoor Rob de Nijs samen met Jean Leclerc met één melodie.
1: Op zich kan beide trouwens, hè? Laten we wel wezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Op zich kan beide, hè? Dus je kan Life on your mind hebben. Mm-hmm. Of on your side. Dus ja. het zou
0: maar
1: beide
0: titel,
1: kunnen.
0: Maar de titel was dus het laatste.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Zijn er nog andere dingen te doen? Jazeker, want op 12 mei aanstaande, oftewel dinsdag, dan zijn de dan is er in het Sint-Catharinadal, wordt namelijk een feestelijke eucharistievering vindt dan plaats. Als gevolg gevolgd door ontvangst met koffie en thee natuurlijk, sowieso. Nou, de zusters van de Norbertinesse staan deze maand stil bij het bijzonder jubileum. Het gaat namelijk om het 60 jaar bestaan van het klooster en het bijzondere Vermeulenorgel hier in Oosterhout. Dus ja, en dat allemaal in het Sint-Catharinadal. Nou, er is een geschiedenis over het klooster natuurlijk. En dat in de periode van 1964-1965 werd gebouwd. Ter vervanging van het oude neogotische kerk. En daarna is hij natuurlijk, ja, is er natuurlijk heel veel gebeurd. En is deze kerk ondertussen alweer 60 jaar lang al aanwezig in Oosterhout. Maar dan is er dus ook op 6 juni ook nog een concert. Daar. En dat is door de Oosterhouten Ton Stevens. Die bespeelt namelijk op 6 juni het orgel samen met Johan Datema op saxofoon en Floris Hovers op viool. Nou, het concert is ook gratis toegankelijk. Net als natuurlijk ook die eucharistieviering op 12 mei. En beide, daar moet je je wel even voor aanmelden. Maar allebei is gratis. En dat kun je doen bij secretariaat@sintcatharinadal.nl. Dus secretariaat@katharinedal.nl voor die eucharistieviering die op 12 mei gehouden wordt. En je kan je ook aanmelden voor 6 juni voor dat concert. Dus in het Sint-Catharinedal hier in Oosterhout. En ja goed, het kloosterkerk. En die staat namelijk in het teken van 60 jaar. Oftewel een diamant jubileum. Ja.

0: 2014, dit was Al de Liefste met Kloot Kloot. En daar zo Ei Ei Ei Olga, Danny Christian, dat is zijn nieuwe single. En jij had het over van Black and White, hè?
1: Ja, goed, goed. Ja, ja, we gaan nog even naar het nieuws. Dus dan hebben we Black and White nog even tot aan het nieuws.
0: Ja,
1: dat doen we die nog even, ja. Ja, deze, ja.
0: Zijn we zo weer terug.
1: Tot zo.

Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig, satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: again.
1: Douwe Bob van ons wisselalbum Outcast Town. Welkom in het tweede uur. Alweer van de Roos Express.
0: Ja, lekker hè?
1: Vliegt voorbij hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Zoiets. Ja.
1: Dat was fluitend voorbij.
0: Ja, het, ja. Nou, nee, het vloog voorbij.
1: Het fluit voorbij. Ja.
0: Is dat dan beter zo?
1: Ja, is beter. Ja. Ja.
0: Oh ja. Ja, dat. Nou ja, zo werkt het hè?
1: Ja, oké.
0: Dus ja. Daar kwam hij weer voorbij vliegen. Ja.
1: Goed. Oh, het is zo leerzaam dit programma. Hè?
0: Hoezo? Wat heeft dit met leerzaam te maken? Ja. Het vliegt voorbij.
1: Het vliegt voorbij.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat weten we nou wel.
0: Ik kan ook wat anders laten vliegen, maar dat wil niet iedereen.
1: Nee, nee, daar zit ook een geurtje aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is waar.
1: En dan moet ik het raam openzetten en die kan niet open hier. Kan die wel open? Even kijken.
0: Nee.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, je kan een raam open, ja. Inderdaad. Ja, maar we hebben hier ook nog een afzuiging. Dus, ook dat zit goed.
1: Oh ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, hoor. Ja. Hey, weet je wat het. Weet je wat het. Wat er ook 14 mei start?
1: Nou, vertel.
0: En op 14 mei start namelijk ook weer het Breda Jazz Festival.
1: Okay.
0: Dus het is weer Jazz Festival, jazz in Breda. En ja, wat wil je nog meer? 14, 15, 16, 17 mei, dan is er weer Breda Jazz Festival. Met heel veel optredens en heel veel leuke muziek natuurlijk. Sowieso heel veel jazzmuziek. En er zijn tig artiesten, tig optredens overal. Sommige zijn natuurlijk gewoon vrij te, zijn gewoon vrij te bezichtigen. Maar natuurlijk ook het... maar ook zijn er dingen bij die niet zomaar direct te bezichtigen zijn, om het maar zo te zeggen. Want natuurlijk zijn er ook bepaalde dingen bij waarbij je degelijk voor moet betalen. Het ligt eraan waar je bent en waar je dingen gaat zoeken. Nou, optredens van onder andere Along Comes Mary, Amanda Simons. Nou, een band die vooral optreedt met muziek van Amy Winehouse, Amy. Aretha, met muziek van Aretha Franklin ook. Maar ook heel veel sessionisten. En je kan het zo gek niet bedenken of ze zijn wel aanwezig uit binnen en uit buitenland. Het jazzfestival met heel wat dingen. En er is zelfs een DJ. DJ Cor Fijneman is ook aanwezig. Ja, hoe is mogelijk? Wat hij ertussen doet is voor mij een vraagteken. Maar ja, en er zijn nog wel meerdere DJ's die komen. Maar die draaien dus jazz en funk wordt er gemixt. Dus het kan heel goed. Dus,
1: het kan, ja, allemaal.
0: Ga eens kijken. Flavium komt er ook trouwens.
1: Oh, oké.
0: Die band die kennen we natuurlijk ook door de jaren heen. Ze bestaan nog steeds. En je hoort er niet zo heel veel van. Funky Bastards. Michelle David is er. Maar ook heel veel. Veel oudere jazz. Hans Dulfer. Ook al in de 80, komt ook. Ja. En natuurlijk...
1: De vader van
0: Candy. Ja. En ja. Sorry voor Hans, maar ik vind Candy leuker. Qua muziek, ik vind Candy veel beter. Qua saxofoonstijl, maar dat is heel persoonlijk natuurlijk sowieso. En ik ben meer fan van zijn dochter
1: trouwens,
0: dan van Candy.
1: Draaien, trouwens.
0: Dan van Hans.
1: Ja.
0: Ik vind, maar dat is persoonlijk natuurlijk ook. Hè. Kijk, hallo. Er zijn workshops, ook voor kinderen. En ja, er is zoveel. Er is een pluutjesparade. Er is echt van alles te doen. En je kan het zo gek niet bedenken. En je kan er gaan kijken. Ik zou zeggen, ga eens kijken op bredajazzfestival.nl. Bredajazzfestival.nl. Daar kun je meer over vinden. Over dat jazzfestival van Breda. Terwijl natuurlijk op 14, 15 en 16. En 17 mei. Dus 14, 15, 16 en 17 mei. Al die optredens, et cetera. En wat er nog veel meer te doen is rondom jazzmuziek, funk, et cetera. Wat er allemaal bij hoort. Want dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar. Dat heeft allemaal raakvlakken met elkaar. Dus 14, 15, 16 en 17 mei. Het Breda Jazz Festival.
2: De A en B plaat.

hand, zegt Daniel. Op de braderie staan echt alleen maar ondernemers. En naast de verkoopkramen is er verspreid over het terrein ook verschillende foodtrucks en horecapunten aanwezig. Nou, vervolgens de organisatie is het evenement uitgeroeid tot een middagvullend activiteit. En dan moet je er dus best wel gaan door. De vrijmarkt die trekt trouwens, zo'n tussen de 20 en de 30.000 bezoekers op dat moment. Ja, dat is echt, je loopt soms hutje-mutje. En dit jaar valt het evenement samen met Moederdag en de wedstrijd van NAC Breda. Dus dat kan nog wel eens druk worden. En echte fanatiekelingen kunnen vanaf 5 uur al lopen door Prinsenhagen langs die markt. En vanaf 7 uur komt de markt langzamerhand echt op gang. En om 8:30 moet het terrein volledig autovrij zijn. Waarna de bezoekers echt vrij kunnen rondlopen. Dus kortom, de vrijmarkt die duurt trouwens tot 5 uur. En dat is allemaal in Prinsenhagen. Ligt tegen Breda aan. Dus dat is eigenlijk gewoon, ik zeg altijd, een beetje Breda. Ja, zeg ik dan altijd, ja. Prinsenhagen. En dat is dus bij Breda. En daar vindt zondag dus die vrijmarkt plaats. Zondag 10 mei.

zo ben ik van de kaart verdwenen. Geen satelliet weet waar ik ben. Woon in een land dat geen naam heeft, waar geen mens weet, geen mens weet.

Het gaat goed, het gaat vooruit. Ik heb geen missie en ik heb geen boodschap.

0: Ik hoorde je praten in je slaap.
1: Oh, zo.
0: Nou, dat zou heel vreemd zijn.
1: Bonjour was dit trouwens. Ja.
0: Ja, het zou sowieso heel vreemd zijn als ik jou hoorde praten in je slaap. Want dan had ik bij...
1: Nee, dat klopt iets niet.
0: Nee, heb ik naast jou gelegen.
1: Nee. Ja, klopt iets niet.
0: Nee, dat denk ik ook. Nee. Dan had er iets echt niet, dat er iets echt volledig misgegaan. Nee,
1: weet je wat ook mis kan gaan dan? Dus je gaat slaapwandelen.
0: Ja, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Tenminste, niet dat ik weet. Ik heb niet het idee dat ik weet dat ik slaapwandel.
1: Nee.
0: Nee, jij wel dan?
1: Nee, ik ook niet hoor. Nee.
0: Me?
1: Nee, ik heb het ook nog nooit.
0: Tenminste, niet dat jij weet.
1: Nee, niet dat ik. Nee, ja, oké. Okay. Nou. Nee, niet dat ik weet.
0: Nee, ja, dan moet je het dus aan iemand vragen.
1: Maar
0: die
1: ze zeggen wel eens van. Als je aan het slaapwandelen bent en er dreigt gevaar of zo. Bijvoorbeeld trap of weet ik het waar je van af kan kukkelen. Dan schijnt dat niet helemaal te gebeuren toch? Op een of andere manier.
0: Nee, ze zeggen het. Of dat het zo is, ja. Ik hou me ten goede, want ik weet het natuurlijk ook niet zeker.
1: Kijk, als je op een gegeven moment wakker wordt aan het einde van de trap liggen of zo. Dan. en je hebt er nog niks. Hè? Ik bedoel.
0: Ik moet er niet aan denken dat gebeurt, maar.
1: Het zou wel heel vreemd zijn.
0: Ja, dat zou wel heel vreemd zijn. Maar ik moet er ook niet aan denken dat het gebeurt.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, het lijkt mij niet de meest. Nee, dank je. Nee. Ik hoef niet te.
1: Nee, toch maar niet.
0: Niet. Nee. Nee, dus. Dus ja.
1: Ik zat even te denken, wat kan ik daar nou over zeggen? Ah, nee, laat maar. Goed, muziek.
0: Ja, zullen we maar doen dan?
1: Had jij een berichtje of zo?
0: Nee, doen we zo meteen alweer.
1: Gaan we verder met Bob de Nijs?
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja.

0: Ja, Sabine Tiels ging even naar België toe. Want daar komt deze zangeres vandaan. We zijn er nog. Nou, heel fijn, toch?
1: Ja, precies. We zijn er nog.
0: We zijn er nog.
1: Ja. Ja, ja, dit is gewoon... Het is een bijzonder iets. Dus dat je... En ik zeg altijd, ja, we zijn er nog. En we blijven er ook nog. Hè.
0: Zo
1: en,
0: is het. Ja.
1: Jij zometeen niet meer?
0: Nee.
1: Jij moet eerder weg?
0: Ik moet eerder weg, dus...
1: Ja. Dus maar dat komt... Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Soms moet dat gebeuren, maar dan neem ik het wel.
0: Trouwens, wil nog even kijken wat wij allemaal nog gaan draaien. Althans, wat er gepland is. Want soms komen we er niet helemaal aan toe. Maar kijk even op onze website rosoexpress.nl. En dan kan je naar de playlist. En dan kan je precies zien wat we nog gaan draaien en al gedraaid hebben.
1: Ja, dus dat is ook belangrijk. En ga er eens een kijkje nemen. Soms is het, soms dan kun je heel veel dingetjes, veel dingen zien en doen. En ga zo maar door. Oh, misschien is het ook wel even leuk. Want het buitenbad de Warande in Oosterhout krijgt mogelijk namelijk nieuwe waterattracties.
0: Oké.
1: Waaronder een extra glijbaan en speeltoestellen. Nou, het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft besloten te investeren namelijk in het buitenbad van het recreatieoord de Warande. En ja, goed, er wordt dus een waterglijbaan en vervanging van speelelementen in het bloemenbad. En de plaatsing van een nieuw waterelement in het peuterbad. Nou, dus dat gaat allemaal gebeuren. En dus dat gaat ook in... ze hopen dat dat zo snel mogelijk kan. En met deze wijziging wil het college namelijk het recreatiebad aantrekkelijk maken voor kinderen van verschillende leeftijden. En volgens de gemeente draagt de investering ook bij aan, aan de recreatieve en toeristische uitstraling van de Warande. Een deel van de kosten wordt betaald vanuit het toeristenfonds en met de nieuwe attracties hoopt de gemeente het buitenbad aantrekkelijk blijft voor zowel inwoners als natuurlijk bezoekers uit de regio. Dus het buitenbad de Warande gaat weer krijgt dus een hele hoop dingen te zien hier in Oosterhout. En dat is natuurlijk ook altijd wel mooi. We gaan even terug naar de jaren 60. Dat doen we vooral meteen met Very Good, Sessie Bon. En nog in allerlei andere talen kun je dat zeggen. Dat hoor je zo meteen van Jeannette van Zutphen. Deze plaat, je hoort dit nooit, dit soort dingetjes. Maar we gaan terug naar de jaren 70. Maar eerst doen we dat met deze. Hier is Siska Peters en Catherine uit de kantine.
0: Nou, goed,
1: ja. De kantine, koffie.
0: Ja, luisteren.
1: Ja, koffie. Ja, koffie. Ja. Ja, ja.

0: Jeannette van Zutphen, ja, dit zul je niet zo heel vaak horen, omdat ze heeft best wel wat dramaplaat op haar naam staan, maar ook een aantal wel wat leuke dingetjes, en deze onder andere. En ik ben nog steeds een keer op zoek naar Michelle van haar, want dat is dus een Beatles nummer. Dus daar ben ik er wel een keertje naar op zoek, want die is ook wel, die vind ik wel heel leuk, die single. Dus daar zit ik nog wel een keertje op te wachten, dat ik die vind. Maar goed, in ieder geval, je hoorde dus Jeannette van Zutphen met een single uit 1973, Very Good Sessie. Ja, oftewel de Very Good Sessie Bon. Ja, goed. Ze had het over van alles en nog. Ik zat echt zo van, waar heeft ze het over? Maar ja, goed. Nou ja, dit dus inderdaad. Ja. Ja, dus het zijn leuke dingetjes om eens een keertje te horen. Want dit soort plaatjes hoor je, deze dame hoor je eigenlijk nooit op de radio. En dan is het wel eens een keertje leuk om ook dit te laten horen. Want je schiet erbij keihard in de lach, zoals als ik denk van, wat een tekst. Very good, Sessie Bon. Ja, nou ja, een beetje wel. Een beetje stiekem wel, ja. Dus ja, ze heeft aardig wat singles gemaakt, deze dame. En het begon allemaal met een singeltje in 1965. Mijn moeder is jarig vandaag. En daarna volgden er vele. Waarbij een... Waarbij er ook wel een aantal singles van haar ruim €200 doen. Dus onder andere de single Blauw, Blauw, Blauw. Die later is nog in een herpersing is uitgebracht. Maar ook de single Ik Weet Waarom is er ook zo een. Die aardig wat doet. En in de herpersing is die maar €15. Maar in de oorspronkelijke persing moet je denken aan een kleine €200. Dus ja, dat is...
1: Hallo.
0: Dus die platen tikken ook wel degelijk aan als je erover nadenkt. Maar goed... Tijd voor iets heel anders. Tijd voor... Wie is dit?
1: Twee nieuwe.
0: Oké, twee nieuwe. Ja. Laat me komen.

0: Nou, dat is best lastig zitten hoor. Dat
1: stukken, stukken jazz kan ook, hè? In de Rose Express.
0: Ja, nee, maar het is het jazz. We hebben ook. Het is jazzfestival, dus dat wil je niet meer. Dus,
1: nou, mooi kan het wel.
0: Ja, dat is 14 mei trouwens, wat ik al vertelde. Dus op 14 mei is het jazzfestival in Breda. Dus en dat tot en met zondag. Dus vanaf donderdag tot en met zondag is het jazzfestival, maar
1: ja.
0: André, even kijken naar de tijd. Ja, we kunnen er nog twee draaien, sowieso.
1: Zeker,
0: nog zeker twee kunnen we nog draaien. Onder andere hoor je zometeen een muziek van Miss Montreal. Maar eerst deze. London, Carry Me Home. Dit is Montreal.

0: Ja, Miss Montreal was dit met Schuilen. En daarvoor Bon Shira met London Carry Me Home. Twee nieuwe dus.
1: Het nieuws komt eraan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we kunnen een heel klein stukje, heel klein stukje draaien van dinges tot, tot
2: 30
0: het nieuws.
2: Seconden.
0: Van, ja.
1: Ja, nog 30 seconden en dan komt het nieuws eraan. Dus, dan komen de piepjes weer. Blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip. Ja? Nee? Ja?
0: Nee? Nee?
2: Nee? Nog niet.
1: Nog niet? We gaan nog aftellen.
2: Ja. Ja, even kijken.
0: Je zit door de vocaal heen te praten.
1: Ja, dan moet je die plaat niet draaien. Moet je geen vocale plaat draaien?
0: Maar dat doen wij nooit, zo.
2: Moet je geen vocale plaat draaien?
1: Ja, we gaan op. Ja, het nieuws komt eraan. Dus als het goed is, komen we lekker mee. Oh, hij is er.
0: Ja. Nou, spannend, spannend, spannend.
3: Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: pocket, shaping his dreams with a wrench and a socket. If only we knew how high he'd fly in the end.
1: En welkom in uur 3. Dit was trouwens een track van ons wisselalbum van Douwe Bob. Outcast Now heet dat album. En maar dat we draaiden heet Benny. Ja. David die zit met zijn mond vol.
2: Ja, je mag niet met je volle mond praten.
1: Nee, dat mag eigenlijk niet. Hè? Nee. Dat doen wij dan ook niet, hè? Nee.
2: Nou, ik zeg gewoon, ik wel.
1: Jij wel. Ja, uitzondering daar laten, zeggen ze dan. Hè?
2: Ja, maar ik ben die uitzondering die de regel
1: ja,
2: bevestigt.
1: Ja, daarom. Dus, jij bent de uitzondering die?
2: Die de regel bevestigt. Maar dat is wel met veel meer, hoor.
1: Ja. Vertel.
2: Ja. Nou, hoor. Dat ik de uitzondering ben. Ja.
1: Ja, oké.
2: Ja, wat moet jij nou om lachen?
1: Oh, nee hoor. Zou niet durven.
2: Ja. Oh. Nou, waarom zou je niet durven?
1: Nou ja, nee, ik ga koffie drinken.
2: Voor degene die net tegenschakeld zijn, een hele goede middag trouwens namens mij. En namens
1: André. En wie bent u?
2: Ja,
1: dat weten ze nog niet. Mensen die net ingeschakeld zijn en je het eerst horen in dit programma.
2: Voor het eerst?
1: Ja.
2: Mij?
1: Ja, dat kan toch? Ja.
2: Dan neem ik maar weer een hapje van mijn broodje, denk ik. Ja, ik denk dat de muziek gaan draaien. De XXL track is dit keer van Golden Earring.
1: Dan ga ik de XXL track draaien, oké?
2: Okay? Ja, dat zei ik net.
1: Oké, okay. Wat zei je dan net?
2: Ja.
1: Heb ik even niet gevolgd.

0: Onze XXL-track van Golden Earring was dit. Big Tree Blue Sea heette het nummer. En het komt allemaal van het album uit 1970.
1: Maar waar staat die grote boom dan?
0: Nou ja, naast de zee. Bij de zee. Of
1: ja, maar waar?
0: Ja, daar hebben ze het niet over.
1: Nee, ja, dan, nee, ja. Ik vind wel dat ze dat ook even hadden mogen vermelden.
0: Hoor. Nou goed, zult even doorheen.
1: Ja, ik vind dat ze dat wel even hadden mogen vermelden. Hoor. Ja. De Big Tree in de Blue Sea, waar die dan is.
0: Ja, bij welke zee? En welke locatie willen wij ook heel graag even weten?
1: Dat.
0: Ja.
1: Ja, dat ben ik met je. Dat ben ik met je eens. Nou, ja, dus dat ben ik wel. Dat ben ik wel met je eens.
0: Nou, dat is toch fijn. Toch?
1: Ja. Dus ja. Nou ja, goed. We zullen. We shall see, om het maar zo te zeggen. Dus ja. En er zijn natuurlijk altijd. Het is altijd zo van dat je wel eens denkt zo van. Waar zou dat dan staan? Waar staat die boom? Of waar staat die of waar kun je dat kopen? Of waar kun je dat krijgen?
0: Ja,
1: of
0: het zijn zo van die vragen van. Ja, oké, hè?
1: Nou, dat wel. Ja. Zo denk ik wel, ja. Vanavond natuurlijk op tv even tot hier, in ieder geval.
0: Heel leuk.
1: Ja, en natuurlijk zijn er altijd nog meer leuke programma's. Er is een nieuw programma dat heet Hide and Seek. Maak je klaar voor een bloedstollend verstoppertje in The House of Hide and Seek. En dat doen Jamai en... hoe heet dat? Presentatie in handen van Buddy Vedder en Jamai. Dus en dat begint allemaal op RTL 4 om 8 uur. Maar op SBS 6 is er ook weer iets nieuws. Nou ja, nieuw? Laten we het zo stellen, zo nieuw is het niet. Ook begint dat om 8 uur. De iconische titel die zegt het al. De Staatsloterijshow is weer terug. Oh, weet ja, je nog, ja, met Mark Kleinessink onder andere.
0: Ja, klopt.
1: En... het is een spelshow met een iconische titel, waarin drie duo's een reeks van loodzware en fysieke en mentale beproevingen moeten ondergaan. In de finale maakt één stel kans op de hoofdprijs van €100.000. Na ruim 20 jaar is die gewoon eens weer terug en Mark Kleinessink die presenteerde het van... 1990 tot en met 2000. En het was een populaire spelshow waarin deelnemers dus een ton konden winnen. Nou, die is dus weer terug. Dus,
0: en Helene Hendricks zal het presenteren.
1: Ja, Helene Hendricks gaat dit... de komende 5 weken gaat ze dit presenteren. Ter ere van het 300-jarig bestaan van de Nederlandse Loterij. Dus er valt €100.000 te verdienen. En het wegspelen van de kokers is de enige weg naar de hoofdprijs. Dus je moet de kokers weer gaan wegspelen. Ja. Dus, wordt leuk. Dus ook dit kun je gaan kijken vanavond. Dus, het zijn zo een paar van die leuke dingetjes die je kunt gaan kijken. En dan is het zo van, wat wel en wat niet. Wat ga je kijken, wat ga je nu eerst kijken en wat ga je later kijken.
0: Okay.
1: Dus dat maakt het leuk. Maar goed, terug nu naar de rest van de muziek.
0: Gaan we nu draaien?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, goed.
1: Ja.
0: Ik ga er van tussen. Jij blijft nog eventjes...
1: Ik ga nog even een paar... Twee uur en drie kwartier door.
0: Ja, zo is het.
1: Dus blijf lekker luisteren.
0: En wat mij betreft tot volgende week.
1: Nieuwe muziek van Samieu.

0: Je hoorde de Harlem Dance Club en Dreaming of You. En niet te vergeten natuurlijk ook nog Free Another Day van Son Mieu. André is ondertussen zichzelf aan het aankleden, et cetera. En want die moet weg. Ja, nou, dus, ja, jas aan het doen. Ja. Hij moest eerst gaan aftappen, zei hij. Dus dat hoort er dan ook bij. En, gaan we allemaal wat vertellen, dan luisteren op de radio. Hè. Dat is het leukste eraan. Ja, André denkt, dat vertel je toch niet op de radio? Nee. Ik wel. Ja, ik vertel dat allemaal. Dat weet je toch? Dat ik dat doe. Hij houdt nou wijs zijn mond dicht.
1: Ja, ik word steeds wijzer.
0: Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar hij houdt nou wijs zijn mond dit keer dicht. Ja, dus ja. Mocht je nog leuke dingen dus willen zien op tv. Dan vandaag is het dus zover dat er natuurlijk aardig wat leuke dingetjes op tv komen weer. Nieuwe dingen dus ook. En we hadden het er al even over. De Staatsloterijshow die komt weer terug. Dus en er komen natuurlijk nog heel veel meer programma's aan. Want morgen ook dan kun je weer... Naar een aantal programma's kijken ook op tv die niet zozeer nieuw zijn, maar wel je weer meenemen naar allerlei dingetjes en in allerlei programma's. Er is in ieder geval Studiosport Voetbal is er morgen, maar ook zijn er op RTL 4 is er natuurlijk weer

1 tegen 100. En de erfgenamen. En de bicycle race is op SBS te zien. Dus ja, goed. En zo zijn er natuurlijk een hoop nieuwe programma's op tv. Dus hou die ook in de gaten. Voor de rest is er nog meer te doen in en om rond de bepaalde periodes in Breda en omstreken. Ja, wel degelijk. Ik ga je straks meer vertellen nog over wat je nog meer kunt doen. En waar je nog meer naartoe kunt hier in Oosterhout. Maar ook wel degelijk in Breda en omstreken. Nu is het tijd voor iets heel anders. Want nu is het tijd voor hele lekkere muziek uit de jaren 70. Ik neem je even mee terug in de tijd. De band Husky, die kennen we allemaal van nummers als Pretty Little Linda. Wat trouwens een van hun bekendste hits is. Maar ook gelijk in mijn ogen ook een van de beste. Maar deze is toch ook wel leuk hoor. Chitty Chitty Boo Boo. Het is muziek van Husky.

Het komt uit 1982, deze plaat. En ik vind hem toch nog steeds heel erg leuk. Domani hoor je van Marva. En, uit België, jawel. En ja, ik vind... Zij heeft best wel wat leuke platen op haar naam staan. En Marva maakt al jaren en jaren en jaren platen. En door de jaren heen heeft ze vooral in België heel wat hits gehad. In Nederland kennen we er eigenlijk niet zo heel erg goed. En dat is eigenlijk wel jammer, want er zijn natuurlijk altijd... er zijn altijd wel van die stemmen bij dat ik zeg van dit is lekker, dit komt uit België. En zij heeft zij bij mij, ja, ik heb toch bij haar heb ik ook, ik heb wel een zwak voor haar stem. En ze is geboren in 1943 trouwens in Vlissingen in De Haan en in West-Vlaanderen. En ja, goed, vanaf 1967 maakt ze eigenlijk al 1963 komt haar eerste singeltje uit, moet ik zeggen. En dan blijft het doorgaan. Michika is haar eerste single. De eerste LP komt uit in 1967. Moet het wel goed zeggen, even. Anders zeg je trek nog fout ook nog. En ze heeft leuke dingen gemaakt. En ze is best wel eigenlijk gewoon een beetje doorgegaan met zingen. Ze heeft aardig wat singles op haar naam staan. En als ik dan alle singles een beetje na ga lopen en ga kijken, dan kom ik toch best wel... dan kom ik de laatste track kom ik tegen samen met Laura Lin in 2006 zelfs. Dus ze heeft aardig wat platen op haar naam staan. En deze Domani, ik vind deze zo vrolijk. Hier word je helemaal blij van deze plaat. Mis ik wel. Goed, en daarvoor ook nog Husky met een van hun eerste singles die ze ooit hebben gemaakt. En dat is eigenlijk een beetje typisch, want Husky is natuurlijk een band die best wel wat dingen op haar naam hadden staan, waarvan je zegt van dit is nooit een hit geworden. En ik vind dat heel vreemd, want later werden de nummers van Husky werden veel populairder. En denk maar aan het overbekende Pretty Little Linda of Give It Up. En Husky maakte in totaal 7 singles. Waarvan je de eerste daarnet hoorde. Chitty Chitty Boo Boo. En ja, ik vind het leuke muziek. Daarna volgde She Takes My Hand. Nightmare. Song of Praise. In 1975. In 75 komt ook de single Give It Up uit. Uit 75 dus. Pretty Little Linda in 76. En de laatste komt ook in 76 uit. People Got To Be Free. En dat is misschien ook wel een... Om maar zo te zeggen, een duidelijke tip voor dit soort dingen weer om te draaien. Want uiteindelijk tegenwoordig is niet iedereen zo vrij meer dat hij alles kan gaan doen en laten wat hij maar wil. Maar dat even terzijde. Jammer genoeg is dat gebeurt dat iets te vaak. Martin Duizel zat trouwens in de band Husky onder andere. En Karel Zwagemaker ook. En ja goed, Martin Duizel die kennen we ook van allerlei andere projecten. Hij maakte veel instrumentale dingen voor films. Maar hij nam ook zelf onder zijn eigen naam ook nog in 72 onder andere een single op My Love Irene. Zometeen dan duiken we nog eventjes in wat er allemaal te doen is in Nederland. Maar het is hoog nodig tijd nu voor een plaat die ook al toepasselijk is in deze tijd van het jaar. Dan heb ik het over muziek van Rob de Nijs. Ik heb het over het nummer Alles Wat Ademt. Maar dan doen we hem in dit geval in het Frans.

Dan valt het ineens stil, het nummer. Jorde Merel met Merel, eigenlijk moet ik zeggen. Een zachte landing. Ja, je kan, je valt en dan komt die tjoep, de zachte landing. Ja, nou ja, goed, zo'n zachte landing, die is er wel. En ja, zo'n, ik heb er wel eens over nagedacht, hè. Maar als je nou zou vallen vanuit een, van boven naar beneden toe, bijvoorbeeld uit een vliegtuig zonder een parachute, dat lijkt me geen zachte landing meer. Dus dan hoop je altijd dat je maar een zachte landing maakt. En ja, goed, maar met een parachute schijnt het dus wel te zijn. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb er wel eens over nagedacht. En ik zat erover na te denken, als je dus zonder parachute valt. Maar met parachute, ik zou juist wel eens met een parachute, ik zou best wel eens een keertje parachute willen springen. Ik vind het wel, het lijkt me wel een bijzonder iets. Maar ik zou wel eens een parachute willen springen. Ik zou er niks mis mee hebben. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Maar ik wil wel die zachte landingen blijven houden. Sans guerre, sans soldat. Oftewel, alles wat ademt, in het Frans in dit geval, door Rob de Nijs, hoorde je ook nog. Ach ja, mooie muziek, die komt zo meteen nog veel meer aan. Maar even snel nog iets. Kunstenaar Loes van Alewijns van Bokstel, die geeft een expositie in dat aanstaande zondag 10 mei in buurthuis Gageldonk. Aan het Gageldonkse pad nummer 5 in Breda. Dus aan het Gageldonkse pad nummer 5 in Breda kun je in het buurthuis daarvan de expositie van kunstenares Loes van Alewijn van Bokstel vinden. En je kan daar terecht vanaf 10 uur 's ochtends. Dus ga er eens kijken. In buurthuis van Gageldonk aan de buurthuis Gageldonk bedoel ik, aan de Gageldonkse pad in Breda nummer 5 wel te verstaan. Dus die expositie van kunstenares Loes Alewijns van Bokstel. En het duurt tot 5:10. Bijzondere iets. Trouwens, nu tijd voor iets heel anders, want het is nu hoognodig tijd voor een, want het is al 15:15 geweest. En daardoor is het nu tijd voor het stukje juist schooltijd.

Zondagmiddag van Kinderen voor Kinderen van het album deel 3 inderdaad. Daar kwam het vandaan. En ik vind het nog steeds, ja, ik kan dit nummer ook helemaal meezingen. Ja, dat is het kind in mij, zeg ik altijd. Daarvoor draaiden we ook nog Nee, ik wil niet mee. Ik kijk liever naar tv uit de Benny Vrede collectie. Benny Vrede, erg voor kinderen op school. Vroeger, ik heb er alles mee te maken gehad met al die musicals van Benny Vrede en dat soort dingen. En ik denk, de meeste mensen die hebben altijd wel te maken gehad met Benny Vrede producties toen in de tijd als kind zijn. En ga zo maar door. Dus ja. Weet je, er zijn wel eens van die dingetjes bij die je denkt van, oh ja, dan passen die platen er perfect achteraan. Nou, we hadden als je op de playlist kijkt, dan zie je daar de Armin van Buuren staan. Maar het was rond 1:15. En rond 1:15 doen we altijd de schooltijd. Dus ik deed eerst de schooltijd en dan is het nu tijd voor die andere plaat. Maar dan past deze plaat eigenlijk wel perfect bij mij. Like a Child, dit is Armin van Buuren.

Romy Montero met haar nieuwe single en die heet Een Leven Lang. Ja, nou ja, goed, je leven kan heel lang zijn. Ja, ja, ik hoop dat mijn leven ook lang is en dat ik het met positiviteit kan doen. Like a Child zou je kunnen zeggen. Armin van Buuren daarvoor dus. Argy, ook een nieuwe single trouwens uit dezelfde periode als Romy Montero zou te komen. Nou zie ik dat ik nog wat tijd over heb. Dus, en er staat sowieso nog één track op de lijst. Tessa June, die had André op de lijst zitten. Zal ik die doen of zal ik nog voor een andere gaan? Dan ben ik altijd aan dingen natuurlijk. Nou, in ieder geval zullen we Tessa June van de lijst eventjes nog draaien sowieso. En die heeft het over de achterbank. Ja.

0: zit er weer op voor deze aflevering van de Rozo Express. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de rest van de programmering bij de RTS. En bij ons ben ik er zometeen weer terug voor Saturday's Music and More. Wie weet, tot zometeen. Gordon en Replay, I'm in love with you. Zeg ik, fijn weekend voor de reden. En tot zo.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
3: Uur na uur. Dag.

En namens mij een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More. Hier bij Razor Radio, de komende 2 uur ben ik nog lekker even bij je met een hele hoop lekkere muziek uit binnen en buitenland. Van nieuw tot oud, het gaat allemaal kriskras. Ik heb wel een paar aparte nieuwe binnengekregen, een aantal remixen van nummers. Tenminste, remixen, het zijn gewoon echt nieuwe versies, hè. Dus die ga je sowieso ook van me te horen krijgen, maar. Ook een paar oude rotten die nieuwe plaat hebben gemaakt, oh jee. En voor de rest natuurlijk een hele hoop lekkere muziek wat langskomt. Rolletjetten zie ik. Rick en Mieke. Ik weet dat Linda ergens op de achtergrond aan het luisteren is. En Jolanda misschien ook al. Maar Jolanda die moest even naar de moeder toe, want dat was haar zus ook. Dus ja, dat is ook nog even afwachten. Misschien komt hij later, duikt hij nog wel op. En misschien is Ingrid er ook wel. Rob, die heb ik ook nog niet gezien trouwens. Ja, waar is Rob? Je weet het nooit, het kan allemaal langskomen. Of ineens duikt er een poe op een chat op. Wow. Zou ook nog kunnen. Maar goed, wat ik al zei, een hele hoop lekkere muziek. En straks rond de klok van 30:30 hebben we weer 2 meezingers. En mocht je nog een bezoekplaat hebben, dien hem gewoon even in en ik draai. Maar dat maakt niet uit, dat mag altijd. Maar goed, ik had het over oude rotten in het vak. Oude rockrotten zou je kunnen zeggen. En dat is absoluut waar. 9 minuten over Emmerose Radio nu. Met de nieuwe single van The Rolling Stones.

hurts so good. Oh ja, het ligt eraan. Ik denk dat sommige mensen wel op kicken, maar op, ja, dat zou een soort BDSM kunnen zijn of zo. Hurt so good, hoor je van niemand minder dan John Cougar Mellencamp. Ik vond hem een mooi pas achter de nieuwe single van de Rolling Stones aan, die heette In the Stars. Ja, ja, daar kun je dan ook zo van die gedachten spelen. Oh nee, Dave, je gaat er helemaal de verkeerde kant uit. Dus Dave, moet je echt, dit moet je niet doen, Dave. Zo moet je niet denken, nee. Nee, dat kan echt niet. Nee. Laat ik dat maar niet doen. Laat ik dat maar niet doen. Nee. Oh, god. Het is weer zo'n zaterdag, denk ik. Laten we het daar weer ophouden. Krijg je geraardeerd op de chat weer commentaar op. Dit is Johnny at Jazz.

Dit zijn van die plaatjes en ik word hier toch heel blij van deze platen. Secret Love Warrior van de Bee Gees. En hier op deze zaterdag. Het is zaterdag 9 mei alweer, jongens. En we kruipen alweer naar de helft toe. Ja goed, dan is dat wel heel mooi. Daarvoor ook nog Heart of Gold van niemand minder dan Johnny Hates Jazz. En ja, er zijn van die plaatjes bij, daar kan ik zo heerlijk op stuiteren. Kan ik dat niet op elke plaat, zegt iedereen. Nou, nee, hoeft niet. Zeg maar, je hebt een vriend aan van Kinderen voor Kinderen bijvoorbeeld. En dan is het even ineens niet meer zo stuiterig. Maar dat terzijde. Maar deze wel. Yeah.

Ik blaar deze plaat van het begin tot het eind mee en het blijft zo ontzettend lekker dit. Maar ja, goed, dat even terzijde. En Bab daarvoor ook nog van Hanson. Ik was er vanaf het begin dat ik het nummer hoorde. En ik was in Engeland toen ik dit hoorde. De Nederlandse plaat was op dat moment nog niet in Nederland uit. Ik hoorde hem in Engeland en ik werd helemaal gek. Ik had echt zoiets van... Holy! Nou ja, goed, de rest kan ik je zeggen op de radio. Maar in ieder geval, dat deed ik. Ik had echt zoiets van, wat is dit lekker? Nou, daarna ben ik Hanson blijven volgen. En ik volg ze nog steeds. En dat hebben ze lekkere muziek gemaakt. Echt waar, jongens. Wat een goede plaat hebben die gemaakt. En dit is mijn favoriet van hun, is Weird. Zo heet dat nummer. En niet dat, dat het Weird is, dat dat mijn favoriete nummer is. Maar het nummer heet Weird. En ook dat nummer is geniaal aan elkaar gezet. Echt waar, ik meen het serieus. Dus dat is het. Dat is echt ontzettend lekker nummer. Ja, goed. Maar ik hou wel van een beetje van die bijzondere. Van de ene kant pop, van de andere kant rock. En van de andere kant kun je erop feesten. Want dat kun je perfect op feesten. Want je gaat gewoon springend door het leven heen met die plaat. Laten we wel wezen. De Backstreet Boys, ja. Nou ja, goed. Uit diezelfde jaren 90. Diezelfde periode zo'n beetje kwam het allemaal vandaan. Zo, nou, weet je, het is tijd voor de twee meezingers. Want het is ruim bijna drie, zelfs 2,5 minuut over één alweer hier bij Roos Radio. En ik heb wat leuks voor je, want het is natuurlijk moederdag. En ik had zoiets van, ja, dan moet ik ook maar twee platen nemen die over moeder gaan, hè? Ja. Toepasselijker dan deze kan bijna niet.

Pam. Ja, van komend morgen is in het Autodron in Rosmalen trouwens de Rock Around the Jukebox Burst. Dus in buitenversie. En gelukkig is het mooi weer als goed is, Mieke. Dat is wel heel belangrijk. We zijn de kinderen voor kinderen. En moeders willen zwetten. Vader lapt dat aan zijn laars. Ja. En moederdag natuurlijk van André van Duinen voor. Ik vond hem wel toepasselijk omdat het natuurlijk moederdag morgen is. En dan is het wel fijn om in de twee meezingers in ieder geval iets te hebben over moederdag. En ja, meezingers. Kun je deze nog meedingen? Ik wed van wel. Of toch niet?

0: goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

En met Therefore David and Words Don't Come Easy gingen we terug naar 1982 hier bij Roos Radio. En deze zaterdag, Saturday's Music and More. Met op de chat heb ik Rick, ik heb Mieke op de chat. En natuurlijk zijn PR op de achtergrond ook mee te luisteren. Ik weet dat Linda zit te luisteren. En die is er sowieso tot 2 uur, zei ze. Dus dat is ook altijd wel fijn. Hè? Ja, dat is ook wel leuk. En Jolanda die is ergens anders. Maar misschien zit ze wel mee te luisteren op de telefoon. Je weet natuurlijk nooit. Ik krijg van die platen binnen. En dat je denkt zo van, dan krijg je ineens remixen binnen. En ik dacht, dit zijn geen nieuwe versies. Oh, wel degelijk nieuwe versies. Het is opgenomen door Sister Sledge. Maar dan wel degene die natuurlijk die er gewoon nog zijn, de dames. En Gloria Gaynor heeft ook een nieuwe single ingezongen. Dus van haar. En beide nummers zijn super populair, zijn super bekend geweest. Het zijn gewoon nieuwe versies. En de zang, ja, die is ook opnieuw gedaan. Eerst die van Sister Sledge. Ik vond ze wel lekker om achter elkaar te draaien. Daarna die van Gloria Gaynor. I Will Survive onderweg. Maar eerst deze. He's the greatest dancer. En ja, opnieuw ingezongen.

Ik blijf dit een lekker nummer vinden. Sowieso de oorspronkelijke versie van Glory Gaynor vind ik al helemaal geweldig. Maar ja, ik vind de nieuwe versie ook gewoon heel erg goed. Gloria goed gedaan en ook Sister Sledge heel goed gedaan. En ja goed, de dames, sowieso Gloria Gaynor natuurlijk. Maar allebei zijn ze redelijk op leeftijd. Dus dan toch nog dit soort nummers kunnen uitbrengen op deze manier. Ik vind dit heel erg gaaf. En ik vind het ook heel erg gaaf dat ze nog steeds optreden. En dit is gewoon ontzettend mooi. Het is gewoon lekker. Sister Sledge bestond uit vier zussen trouwens. Debbie Sledge, Joni Sledge, Kim Sledge en Kathy Sledge. En Kathy verliet in de jaren 80 de band. En de band treedt nog steeds op. Maar daarbij moet ik wel even zeggen dat Joni er niet meer is. Joni is niet meer onder ons. Maar de huidige band bestaat uit Debbie Sledge en Kim Sledge. Alleen de nieuwe versie heeft Kathy ook wel weer ingezongen. En ja, Joni die helaas overleed. Dus jammer genoeg. En het is lekker. Dus helaas is Joni dus niet meer onder ons. Maar ze hebben dus een remix uitgebracht nu. Een nieuwe versie van het nummer. Waarmee ze dus vooral een eerste gigantische knaller van een hit hadden. He's the greatest dancer. Goed, nu terug nog eventjes naar een plaat. Want ik moet nog even wat muziek draaien. Want normaal gezien draai ik aan het einde om 3 uur altijd al lekker stevige rock. Maar ik had zoiets van, nou, dan doen we dat nu al even. Omdat ik weet dat zometeen Linda weg moet. Dus doen we toch een beetje rocken eventjes. Laten we wel wezen. Dit is zo lekker dit. We kennen ze allemaal van All I Wanna Do Is Make Love to You in de jaren 90. Voor degenen die in de jaren 80 zijn geboren. Maar in de jaren 70 maakten ze dit soort muziek ook al. It is hard.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

En de tweede uur begonnen met de Let's Dance van David Bowie. Samenwerking met Nile Rodgers. Als je dat hele album hoort, dat geproduceerd is door Nile Rodgers, maar hij speelt zelf ook op het album mee, dan hoor je heel duidelijk zijn beïnvloeden van zijn invloeden van op dit album. Denk maar Modern Love, denk maar aan nummers als China Girl. Je hoort het. Je hoort het, de sound van Nile Rodgers helemaal op deze plaat, maar wel ontzettend goed. Uit de jaren 80, dus David Bowie. En daarvoor niet vergeet het nieuws met Edward Nissing. En daar zat in over een tent en over een festival. Ja, en dan vind ik toch, als je als gemeente het op de dag zelf nog zegt, wat dit gaan we niet doen, dan ben ik van mening zo van, doe dat dan eerder. Ja, dan ben je in mijn ogen wat beter bezig. Want nou kan gegarandeerd de organisatie komen kloppen. En dat zou ik doen. Dus ze hebben nou ook een grotere tent. En de oorspronkelijke tent was te klein. Dus, en dan mogen ze het nog niet doen. Ik vind het grote bullshit van de gemeente. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Welkom terug dus bij het tweede uur alweer. Het is 7 minuten over 2 op deze zaterdag 9 mei van het jaar 2026 alweer. Oh, jongens toch. En nu tijd voor nieuwe muziek, ja? Ja, tijd voor nieuwe muziek. De dames die kondigen zichzelf even aan. 1 oude rot in het vak en 1 nieuwe vak.

Ik had echt zoiets van, nou, dat, deze plaat moet ik ook maar even draaien. Want ja, die geeft toch wel een beetje dat sfeertje weg van... Madonna, I've got something to tell you. En dan krijg je dit erachteraan. Ja, maar ja, goed. Ik vind het helemaal oké. Okay. Ik moet hier wel om lachen. Ik vind het wel heel geinig. Oh, ja, goed. I can see clearly now for Lee Towers. Ik zag hem gisteren nog. Tenminste, afgelopen zondag was het eigenlijk al te zien. Maar ik zag het gisteren toevallig op tv nog langskomen. Bij Yvonnie was hij te zien. Zoals hij nu is, dus zeg maar. En ja, goed. Hij treedt nog wel eens op, maar veel minder. Maar nog steeds doet hij wel eens wat optreden. Lee Towers is al ondertussen al ruim in de 80. Ja, wat had hij hier toch een grote hit mee? Laten we wel wezen. Ach ja, jongens. Weet je wat het punt is? Er zijn van die plaatjes en die geven dan die lekkere sfeer weer. Nou, dat doet eigenlijk de C-Clearing nou absoluut ook. Maar goed, je hoort ook nog Sabrina Carpenter samen met Madonna en Bring Your Love. Het is hun nieuwe single en ik vind het wel een goede combinatie. Eigenlijk weer eens een plaat van Madonna die ik wel oké vind. Sinds de laatste tijd dan wel te verstaan, hè? Nu terug naar de jaren 70 met de DeFranco Family. En dit nummer is zo lekker dat ik het niet kon laten om deze weer eens te draaien. Ik kwam toevallig net tegen. Dit is een heartbeat.

Jolanda is voor jou deze. Hier is de nieuwe Ilse de Lange. It's something good. Ik doe hem er even bij, want Jolanda zegt net als ze hier te luisteren. Bedankt!

0: Kijk, zo snel kun je nou reageren, hè, want... Jolanda gaf het net aan mij toe. Kun je de nieuwe of draai de nieuwe van Ilse met een vraagteken? We zitten in, bij mijn ouders in de tuin. Mijn moeder hoort dit nu ook. Dus bij deze... Nou, moeder van Jolanda. Dus hallo, we hebben elkaar wel eens gezien. Dus bij deze mag ik er ook nog even bij zeggen. Die zit ook hier. Jolanda zit te luisteren. En de moeder zit ook te luisteren. En ja, goed. Toen zei ze van, kun je de nieuwe Ilse draaien? Dat was net. Nou, dat was ongeveer een kleine 20 seconden voordat de andere plaat afgelopen was. The Franco Family in a Heartbeat is a Love Beat. Maar zo snel kunnen we reageren. En toevallig stond hij in een lijstje met platen al klaar van... Oh, die moet ik ook nog een keertje draaien. Of die wil ik nog een keertje draaien. Daar stond hij dus ook bij. Dus was heel makkelijk en heel snel op te lossen. En natuurlijk, ja, op de chat nog steeds Rick. Ik zie Mieke op de chat. Ikzelf zit op de chat. PJ, die zit op de achtergrond te luisteren. Ja, weet je... ik was toevallig net eventjes aan het zoeken. Ik moest even iets... ik wilde even iets opzoeken op internet. En ik zocht een pagina op. En op een gegeven ogenblik in mijn ogen... zie ik ineens Tweety van Tweety en Sylvester. En toen moest ik ineens aan dit liedje denken. En we gaan van hak op de tak. Ik weet het, maar ik kon het niet laten om deze ook even te laten horen dan maar. Even wat meligheid.
1: I am a little tiny bird. My name is Tweety. I live inside my bird cage, a hanging way up high. I like to swing upon my perch and sing

All the love in the world won't take me away from you. Ik heb nog net een paar minuten over, dus ik heb nog één plaatje voor je. En daarna gaan we even over naar de meezingers. Ik heb er eentje klaarstaan. Dat leg ik straks wel eventjes uit. Waarom dat ik die draai. En heeft niks te maken met... Jolan, ik zeg er even wat bij. Heeft niks te maken met wat jij mij vertelde. Maar dat moet ik er wel even bij zeggen. Want anders dan krijg je er hele verkeerde dingen bij. Maar ik vind het wel toepasselijk. Want deze man gaat ook nog wel wat doen. Dus ja, goed. Maar dat hoor je zo meteen wel. Hoe het altijd in werking gaat. All the love of the world van Dionne Warwick. Hoor je Mel Blanc ook nog. En Tordator Pudicats. Oftewel, natuurlijk, Tweety en Sylvester. Mel Blanc deed beide stemmen trouwens. En dit is Donna Hightower. And If You Hold My Hand. En dan zometeen twee meezingers van de eentje. Nou ja, goed. Moet je zelf horen.

jongens toch. Heerlijk dit, hè? Een van de in Nederland. Twee nummer 1 iets van deze dame. Donna Hightower. En geloof mij maar, deze plaat, die, dit nummer, ik had eigenlijk de andere ook kunnen draaien. This World is a Mess Today. Today is a Mess, moet ik eigenlijk zeggen, van Donna Hightower. Wat haar tweede nummer 1 hit was, die kwam achter deze aan, If You Hold My Hand. En ze verstoten elkaar bijna van bij de top 40 van de nummer 1 af. Maar ja, die plaat die past wel heel erg bij het feit dat hoe het er tegenwoordig in de wereld eruit ziet, jongens. Toch, dat moet je toch helemaal niet willen, dit allemaal nou weer meemaken. Daar in al die landen, joh, hou op. Lekker, laten we elkaar nou eens in onze waarde laten. Laten we genieten van elkaar. En laten we nou eens denken zo van, weet je jongens, we doen niet meer moeilijk erover. We gaan gewoon genieten van het. Geniet van het leven en zoals iemand anders is, als hij er geen mens pijn mee doet en als hij geniet van het leven en hij laat anderen ook in zijn waarde, laten we dan allemaal elkaar in de waarde. En laten dat het niet gaan lopen en schieten op elkaar, want daar heb je ook allemaal niks aan. Nee. Goed, Rita Hoving komt onderaan. Het komt eraan, bedoel ik eigenlijk zeggen. Die komt erachteraan. Niet eronderaan, maar erachteraan. En die hangt er niet onderaan trouwens. Met Antonio. Maar eerst heb ik even een ander plaatje voor me. Het jazzfestival komt eraan in Breda. Deze man, die trad er aardig wat op. Volgens mij, ja goed, heeft hij daar zo vaak op getreden. Heeft hij alle versies wel meegedaan, meegespeeld, et cetera. Speelde in ontzettend veel jazzbands, et cetera, uit Nederland. En hij dacht, ik moet ook eens een keertje iets maken wat slaat op het feit dat er veel bier gedronken wordt. Met een nadruk op heel veel bier gedronken wordt. En nog een beetje meer bier gedronken wordt. En ook tijdens het jazzfestival heeft hij dit vaak gezien. Je moet zelf maar luisteren naar de tekst. Mijn excuses voor degene die iets hebben zo van, oh nee, wat draait hij nou? Nou, bij deze. Joep met...

Zo, ik zong hem even mee met een rare eind voor mezelf dan. Ja, ik denk dat ik dat er maar bij moet zeggen. Anders denkt iedereen van, wat de hel was dat? Ja, nou, laat het daar maar ophouden. En die Rita Hovink dus, en Antonio en Jolante, die zei, oh, Rita Hovink, ja. En toen zei ze, is dat dezelfde als van Laat Me Alleen? Ja, dat is dezelfde Rita Hovink van Laat Me Alleen. Maar ze maakte dus ook, ze heeft ook een aantal hele op tempo nummers gemaakt. En deze Antonio is er eentje, is een goed voorbeeld van nummers van haar. Maar ze heeft er nog veel meer gemaakt, Rita Hovink. En er zijn echt een paar nummers bij van Rita Hovink, waarvan ik zeg van, oh ja, die zijn lekker laat. Maar alleen is natuurlijk heel is echt zo'n drama nummer. Maar ze heeft dus een aantal ook op tempo nummers gemaakt. En vrolijke nummers zoals deze Antonio bijvoorbeeld is die behoort bij mij tot een van mijn meeblerg favorieten. En ik kan ze trouwens allemaal meezingen hoor, maar bij Rita Hovink. In het begin was Rita zong in het Engels vooral. Daarna ging ze in het Nederlands doen. En ze scoorde ook nog hits met inderdaad deze. Maar Wek Me Voordat Je Gaat. Nou, Antonio is behoort tot een van mijn favorieten. Ik hou heel erg van die op tempo dingetjes van haar. Dus Antonio bijvoorbeeld vind ik geweldig. Maar dat is even persoonlijk. En Tango d'Amour vind ik ook geweldig van haar. Dus ja, maar ze heeft nog heel veel meer leuke dingen gemaakt. En ja, goed, ik probeer altijd een beetje ook van dit soort dingen te vinden van haar. En zij heeft trouwens een veel mooiere versie, mag ik niet hardop zeggen. Ah ja, Dolores is trouwens ook leuk. Van Rita. Die is ook heel grappig, heel vrolijk, heel op tempo. En die mag ik ook wel eigenlijk, om eerlijk te zijn. Soms dan heb je echt van die platen erbij dat je denkt van, oh ja. En, maar in ieder geval, ze heeft ook een hele mooie versie. En zij was eerder met haar versie, Het Scout Zonder Jou. André Hazen nam dat op, maar zij nam dat ook op. En die vind ik eigenlijk, van Rita vind ik hem veel mooier. Maar dat komt denk ik ook omdat Rita zingt en André Hazes die zingt het niet, die praat het. Ja, ik denk dat dat het juiste is. Nou, doen we ook nog even Dolores. We maken het uit. Dat is deze. Lijkt een beetje op Antonio.

Weet je wat het leuke is hieraan? Dat bij deze plaat is het zo dat Robin Thicke werkte samen met Walter Murphy aan deze plaat. En Walter Murphy is, daar is een sample van gejat van dat nummer. En dat is de Fifth of Beethoven. En het leuke is dat Walter Murphy weer het klassieke stuk heeft gebruikt voor zijn plaat. Dus uiteindelijk kwam het samen en is het, werd het een gezongen plaat. Robin Thicke hoorde je, oftewel afgekort als Thicke. En ja, het leuke is eraan dus dat Robin Thicke een cover gebruikte, een disco-versie gebruikte van de Vijfde van Beethoven. En dat Walter Murphy het weer gejat had van Beethoven zelf. Dus ja, goed, tenminste gejat. Gebruikt, ja, dat kun je wel zo zeggen. En uiteindelijk kwam het bij elkaar. Trouwens, Walter Murphy's versie die is te horen in de film Saturday Night Fever. Daar zit die, die Beethoven-versie in. En hij staat ook op het album van Saturday Night Fever, maar ook op een album van Walter Murphy staat hij ook. En hij duurt op die albums, op beide albums, verschillende, in verschillende tijden. Er is een lange versie van, maar die staat niet op Saturday Night Fever, maar die staat dus wel op het album van Walter Murphy zelf. Zo. Nou ben je weer helemaal op de hoogte. Zullen we even uitblazen? Ja, even een beetje uitblazen? Doen we dat. Even. Deze. Hier is Doris Day en Move Over Darling.

Move Over Darling. En mijn moeder kent dit. Ze had een schrift met plaatjes van haar, van Doris Day. Nou, dit is toch leuk om te horen. Ik vind het altijd zo leuk om te horen. Als mensen dan iets bijzonders hebben met een dame. En dan vertelt ze erover. Ja, nou, dat vind ik heel mooi. De moeder van Jolanda die schreef dat, die kent dit. En ze had een schrift met Doris Day dingetjes. Oh, Doris Day. Ja, nou ja, Doris heeft zoveel leuke, heeft zoveel mooie dingen gemaakt. En ja. Weet je, ik doe er nog even eentje van Doris Day dan. Ik vind dat dat wel moet kunnen, want dat draai ik speciaal voor de moeder van. Van dingen. Dus doe ik er nog even eentje. Ja, even denken. Welke zal ik eens doen? Ik denk dat ik deze doe. Ja. Doe deze. En ik denk dat de moeder van Jolanda deze ook wel kent. Als ik het goed begrijp. Had ze het over Doris Day? Het is Secret Love.

Secret Love en natuurlijk niet te vergeten van Doris Day hoorde je ook nog Move Over Darling. Ik vond het wel leuk. Move Over Darling komt uit de jaren 60. Dat is een wat meer popplaat geweest toen de vorige tijd. En Secret Love kwam uit Calamity Jane, een soort cowboy film met alles erop en eraan. En ik dacht, nou dan draai ik die ook nog eventjes speciaal voor deze dame. Oftewel, de moeder van Yolanda. Kwam uit 1953 trouwens, dat even tussen door. Ja, ook de tijd van de petticoats. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga even laten en ik bedank je voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de Non-Stop en alle andere programma's bij Rozen Radio. En voor straks. Geniet nog van je weekend. En een fijne moederdag morgen voor alle moeders die er zijn. Bedankt voor het luisteren. De mazzels. Dag!

0: hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt de woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover.
1: Uur na uur

0: Krampus.
1: Heidi, hi.
2: Hi, ho.
3: Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
4: Hey, I'm Natasha Bedingfield, and you are lucky because you are listening to the sexy, the witty, the handsome.
0: Hello, campus.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Headbanger.

0: en deugd. Naar Betty's jeugd. En de ooievaar heeft zich vergist.
1: Waarvan zijn wij doordrongen?
0: Onze Betty moest geen meisje zijn,
1: maar wel een jongen.
0: In plaats zittend stond zij omgekeerd
1: in de kinderwagen.
0: En ze was altijd ontzettend wild,
1: niet te verdragen.
0: Ze liep in haar wit bont manteltje met een grote grove klok. Ze zoende eens een fotograaf en liep met een wandelstok. En in aardenhout, dat was een dag, moet je oom Jacques maar plagen. God de God, wat heeft die man geschwitst? Hij moest haar steeds maar dragen. Zij haalde melk, wat melk in een vergietje. Zij haalde melk, maar dat was reuzendom. Jacques Bamberger had er gestuurd, dat was het oude liedje. Ja, Betty ging voor melk, kwam zonder melk weer om.
2: De sport vond zij reusachtig, ze knikkerde heel prachtig. Wat kon dat meisje koppen, 150 keer zonder stoppen. En op de ijsbaan was ze nummer 1, zoals ze duikt en zwemt en er geen één. Ging in Zwitserland vaak ski.

volgen dadelijk. Ik deel mee, deel 2. Nu moet je horen, het is werkelijk waar. Niet te geloven, het klinkt zo raar. Als niemand in de kamer was, dan amuseerde Bet zich pas. Ze stond te dirigeren, ze stond te hotten. Het is bekend, voor een denkbeeldige radioband. Ze zwaaide en voelde zich om.

0: plotseling klonk er toen een gil. Een dame schreeuwde van pijn. Ik ben daar in mijn geprikt. Dat kan slechts Betty zijn.
1: Op het ijs met een vals biljet.

0: dik, ze waren dikke vriendjes. Het was bij Wolf in de Kalverstraat, waar iedereen om gouden ringen gaat. Onder moeders paraplu, sprak Betty, koop ze nu. Ze hebben zich helemaal niet uitgesloofd, maar in 5 minuten officieel verloofd. Onder moeders paraplu, u weet het verhaaltje nu. Toen zij aan Wim pas kennis had,
1: Kika kennis had,
0: sprak zij, het is een lieve schat,
1: een schie, een scha, een schat.
0: Mama zei, kind, wees niet zo vlug,
1: vlieg, bla, vlieg eens vlug.
0: Je komt wel van die knul terug,
1: de rieën terug.
0: Ze zei, ik trouw gerust alleen,
1: I-A-I-A.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Wat ben je aan het doen dan?
1: Ja, ik sta hier gewoon een beetje Barry Manilow ga ik zingen. Ik ga dames, mensen thuis, vooral de dames thuis, ik ga Barry Manilow zingen. Barry is voor mij een geweldig idool. Ik ben helemaal echt, ik slip helemaal niet als ik Barry Manilow hoor.
0: Ik heb een keer gebeld en toen was hij niet, maar ik hoorde heel veel mensen Barry Manilow.
2: Hey, Arnie, moeten 60 muzikanten naar dit terminale gedoe luisteren?
0: Ja, wacht toch op Tony Eijk. Tony gaat me toch begeleiden?
2: Ja? Nee, Tony, ik heb maagkrampen gisteravond opgelopen tijdens de Connie Vink Folliere Tour. Dus ik ga dirigeren.
0: Jij kan het helemaal niet.
2: Waarom niet?
0: Nou, dat kan je gewoon.

0: ook een beetje uit je mond zingen?
1: Ik zing gewoon uit mijn hart. Ja. En er komt dan wat spuug vrij.
0: Ben je klaar? We gaan weer beginnen zo meteen, mensen. Zometeen komt alarmblaas. Drie die weer in. Ze heet Annie de Rooij. Zo, we gaan door.
1: Bob, wanneer moet ik weer?
0: Ja,

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Ja hoor, hier zijn we weer.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou, van jou.
0: Van jou. Ja, ik zeg weer een hele goede avond. Fijn dat je weer luistert naar Rosa Radio. Het is zaterdagavond. Van 7 tot 9 uur lekker Nederlandstalige muziek. In het programma Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie en nogmaals een hele goede avond. Ja, we gaan gelijk beginnen met lekker Nederlandstalige muziek.

Het geluid van Marco de Hollander samen met de zangeres zonder naam. Een lekker duo samengesteld via, ja, ik denk AI of zo. Dat weet ik veel hoe ze dat tegenwoordig allemaal doen. Maar het heet in ieder geval Eenmaal in je leven. Een oude hit van deze zangeres zonder naam. Rozo Radio. Jukebox met Arie. Goedenavond.

Nou, dankjewel. Frank Verkooyen. Frank Verkooyen en Suus Sander Veldmaier. En veel leuker met jou. Oei. Dit moeten we niet hebben.

Ja, dat was Imanus en de Bias-klant. Nou, daar willen we natuurlijk helemaal niet zitten. Waar we wel in willen zitten is natuurlijk de zomer. En de zomer die lakt ons al een heel klein beetje toe, maar nog niet helemaal.

Die winter en die herfst en al die toestanden meer, al die regen, die sneeuw en die vorst, dat hoeft van mij helemaal niet. De zomer lacht, Jordi van Oost was dat en deze meneer die komt uit Oosterhout.

0: De laatste zingen van Matthijs Koning was dat. En gisteren was het feest in de kroeg, zowel thuis of in de tuin.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Arie Noostrom. En je gaat luisteren naar je favoriete programma, de Jukebox met Arie.

Even lekker terug in de tijd met Erik van Klinken. De One Way Ticket. En je kent het natuurlijk ook de Engelse versie. Of wel de Amerikaanse versie van Eruption. Van alweer een hele tijd geleden. Ik dacht zoiets de jaren 80.

Els Bakker, en als je straks toch gaat. Nou, ik ga nog niet, want ik blijf tot de klok van 9 uur. Hier lekker gezellig bij jullie, hier bij Rozo Radio. Jukebox met haar.

was het geluid van Sherelle van S. En deze jongeman die staat van het weekend in ieder geval in het special TV. Ofwel TV gewoon, TV, mag ook. Vincent, daar heb ik het over. En dat zijn allemaal lichtgehandicapte mensen die een tv-programma hebben. Die nodigen elke keer artiesten uit en die komen dan een stukje zingen. En ze brengen dat heel leuk. En deze meneer, ofwel Vincent, is erbij.

wel regelmatig verteld dat ze oorspronkelijk uit Amsterdam komt. Nu woonde ze in Dordrecht. Ik heb het over Daantje. Een oud nummer van André Hazes. En die zong het een iets rustiger. Niet voor een lief. De volgende zangeres, ja, die is eigenlijk gestopt. Maar er is toch weer een single uitgekomen dit jaar. En het gaat over Voor jou geen tranen. Ik heb het natuurlijk over Marianne Weber. Het is mij niet bekend of ze weer eens kan zingen. Maar in ieder geval is ze wel een 2.0'tje van Marianne Weber.

heb het even opgezocht. Nee hoor. Ze hebben gewoon een oude hit van Marianne Weber opnieuw uitgebracht toen ze nog heel jong was. Want ja, als je het zo hoort, dan hoor je dat ook. Voor jou geen tranen 2.0. Marianne Weber, lekker terug in de tijd. En over terug in de tijd gesproken.

0: onder de 10. En ik zal je nooit vergeten, dit is Jukebox met Arie. En natuurlijk ook omdat...
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn.
2: Rozo Radio, jouw internetradio.

Het geluid van Dubbel Solo op jouw zaterdagavond hier bij Jukebox. Een engel op jouw schouder. Dadelijk nog een paar iets oudere platen, maar eerst nog even deze.

Een oude plaat in een nieuw jasje. Ook alweer van een tijdje geleden. Origineel van Arie Paschier. En natuurlijk deze van Senna, Kleine Vogel. En deze, die vind ik ook zo leuk.

Even een klein stukje terug in de tijd met Priscilla Ophoff. De straatmuzikant. Zullen we nog een oudje doen? Ja, we doen er nog eentje. Hier is Tina Martin op jouw zaterdagavond bij Rozo Radio. Jukebox met Arie.

Het is even stil geweest rond Tino Martin. Niet omdat hij was gestopt of zo. Nee, hij was natuurlijk beter bezig met zijn theatertour. En ja, dat is nu beëindigd. Binnenkort begint hij toch weer iets in clubs te doen en zo. En natuurlijk ook grote optredens. En wat ik begrepen heb, komt de Ziggo Dome er ook weer aan. Zo, je bent weer helemaal op de hoogte. Zij weet het. Nou, ik weet het. Jij weet het. We weten het allemaal. Hier is Gisby.

mooiste melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

talenten van de wereld aan. Dit ben ik, ofwel Gisby. De volgende zangeres die deed mee aan de beste zangers. En ik heb het over Hannah May. Zij heeft een plaat uitgebracht samen met The Bluff. En ik ben niet meer bang.

Hij voelde zijn eigen zo dood alleen en ja, hij gaat gewoon door natuurlijk. Danny de Munk was dat een verdomd alleen, zo was het eigenlijk. En Danny de Munk was dat een heerlijk op jouw zaterdagavond. We lopen tegen de klok van 9 uur, dus bijna het einde. Dan nog gauw een paar plaatjes. Ik neem waar.

Het geluid van André Hazen samen met Robert van Hemert. En zo mocht hij heten, samen uit en samen thuis.

Dat was hier Willem Jans, onze Nederlandse Julio Iglesias. En Amor de mis amor, de pijn zit diep in mij. Nog een zomerplaatje, want ja, daar begon ik ook het programma mee vanavond. Natuurlijk over de zomer, dat het weer allemaal wat beter wordt en dat we de kou helemaal beu zijn. Dus vier de zomers lang.

Ja, dat was het weer voor deze zaterdagavond hier bij Rozo Radio. Het programma Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend. Ja, wat ik in het begin van het programma al zei. Hopelijk op heel mooi weer. Maar dat is afwachten. Hebben we niet voor het zeggen. Maar wel de muziek hier bij Rozo Radio. Aanstaande maandag is het programma In de Moeten weer met Mieke. En kijk op onze website welke programma's er nog meer zijn. Staat er best volop. Het is een leuke website. En altijd de moeite waard om te kijken. En toch zeker om te luisteren. Wat mij betreft, tot volgende week.

Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het
1: uur na uur.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het
1: uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.

Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het uur na uur.

0: bedrukt, belast en beladen. En nu is er geloof en hoop, is dat niet wonderbaar?
1: Ja, dat is wonderbaar. De blijde boodschap is over ons gekomen, waar een duister

0: hier nu maals. Verdwenen is onze angst en zorg voor morgen, of overmorgen, of nog later.
1: Glorie, glorie.
0: Ja, glorie, halleluja. In velen van ons wil die vreugde door genezing zich uitzeggen. Wij moeten getuigen dat het een aard heeft. Misschien zijn er onder u nu die willen getuigen. Een zuster die wil getuigen, is dat niet een wonderbaar?
2: Ja, dat is wonderbaar. Mensen, ik was tot op heden een slechte vrouw. Nooit wilde ik uit. Altijd zat ik maar thuis met een boek of met een handwerkje. Ik beken het openlijk. Vaak ook keek ik naar de televisie. Ik schaam.

0: en de televisie met een baan vermorselen.
1: Is dat niet wonderbaar?
2: Ja, dat is wonderbaar.
0: Amen.
2: Halleluja.
0: Ik weet dat ook velen onder u dat geluk deelachtig is geworden. Laten zij getuigen.
1: Amen.
3: Of laat ons voor hen getuigen. Die broeder daar op de vijfde rij, ik ken hem. Altijd dronk hij melk. Soms appelsap. Daarnet in de pauze reeds had hij vier glazen bier voor zich staan. Bevrijd en genezen is dat niet wonderbier. De waarde.
1: Wonderbaar of die broeder daar schuin achter. Altijd kwam hij hier met zijn vrouw. Hij is genezen, nu zit hij daar met zijn vaste vriend. Is dat niet wonderbaar?
3: Halleluja. Broeders, zusters, welke wondere dingen zijn hedenavond aan ons geschied. Wij kunnen nog niet erin gaan. Wij zullen eerst nog van onze nieuwe

0: punt. Dit hebben we vast.
1: Dit hebben we vast.
2: Welk een vrije geluiden. Wie had de luiter bij? Hendrik.

Het leven is mooi met een harmonie.

0: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover.
1: Uur na uur

de regen kwam ik hem toevallig tegen. Sprak mij aan en zei, hoe moet dit verder gaan? Ik wist niet wat ik toen moest zeggen en probeerde uit te leggen.

Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewonnen.